0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De politie heeft vorig jaar ruim 2300 wapens, waaronder 442 vuurwapens, van minderjarigen afgepakt. In 2022 waren dat er ruim 1800. Ook is in 2023 ruim 5300 keer illegaal vuurwerk bij minderjarigen in beslag genomen. Tegen ruim 3300 keer een jaar eerder. Cijfers over wapenbezit onder jongeren tonen alleen in beslagnames. Minister Van Wil van Justitie heeft in Genève gesproken met zijn ambtsgenoot uit Sierra Leone over de uitlevering van Jos Leidekkers. Justitie probeert Leidekkers, mogelijk verblijvend in Sierra Leone, al een jaar uitgeleverd te krijgen. Volgens bronnen wordt Leidekkers daar beschermd. Spanje heeft onlangs 30 ton cocaïne onderschept uit Sierra Leone. Bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is vanavond brand ontstaan doordat demonstranten vuurwerk naar struiken gooiden. De politie zette de mobiele eenheid in om de orde te herstellen. De brandweer werd gehinderd, maar wist later het vuur te blussen. De burgemeester heeft een noodbevel uitgevaardigd vanwege ernstige ordeverstoringen. Odido merkte begin februari niet direct een hack op waarbij gegevens van miljoenen klanten van Odido en Ben werden gestolen. Pas 2 dagen later werd het bedrijf door de hackers ingelicht. Odido communiceerde hier beperkt over. Na publicatie van de gestolen data op het dark web bleek ook zakelijke data buitgemaakt. Toezichthouders doen onderzoek. Dan lokaal nieuws. Weggebruikers moeten de komende weken rekening houden met flinke verkeershinder op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. Houd rekening met ongeveer 30 minuten tot een uur extra reistijd, aldus Rijkswaterstaat. Het gaat om groot onderhoud aan de snelweg, waarbij onder meer het asfalt wordt vervangen. De werkzaamheden duren van 14 mei tot en met 15 juni. Het weerbericht. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Woensdag trekken er talrijke

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De politie heeft vorig jaar ruim 2300 wapens, waaronder 442 vuurwapens, van minderjarigen afgepakt. In 2022 waren dat er ruim 1800. Ook is in 2023 ruim 5300 keer illegaal vuurwerk bij minderjarigen in beslag genomen, tegen ruim 3300 keer een jaar eerder. Cijfers over wapenbezit onder jongeren tonen alleen in beslagnames. Minister Van Wil van Justitie heeft in Genève gesproken met zijn ambtsgenoot uit Sierra Leone over de uitlevering van Jos Leidekkers. Justitie probeert Leidekkers, mogelijk verblijvend in Sierra Leone, al een jaar uitgeleverd te krijgen. Volgens bronnen wordt Leidekkers daar beschermd. Spanje heeft onlangs 30 ton cocaïne onderschept uit Sierra Leone. Bij de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is vanavond brand ontstaan doordat demonstranten vuurwerk naar struiken gooiden. De politie zette de mobiele eenheid in om de orde te herstellen. De brandweer werd gehinderd, maar wist later het vuur te blussen. De burgemeester heeft een noodbevel uitgevaardigd vanwege ernstige ordeverstoringen. Odido merkte begin februari niet direct een hack op waarbij gegevens van miljoenen klanten van Odido en Ben werden gestolen. Pas 2 dagen later werd het bedrijf door de hackers ingelicht. Odido communiceerde hier beperkt over. Na publicatie van de gestolen data op het dark web bleek ook zakelijke data buitgemaakt. Toezichthouders doen onderzoek. Dan lokaal nieuws. Weggebruikers moeten de komende weken rekening houden met flinke verkeershinder op de A9 tussen Alkmaar en Uitgeest. Houd rekening met ongeveer 30 minuten tot een uur extra reistijd, aldus Rijkswaterstaat. Het gaat om groot onderhoud aan de snelweg, waarbij onder meer het asfalt wordt vervangen. De werkzaamheden duren van 14 mei tot en met 15 juni. Het weerbericht. Vanavond en vannacht meer buien en plaatselijk kan daar ook onweer bij voorkomen. Woensdag trekken er talrijke buien over het land met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nederland haalde in de eerste 3 maanden van dit jaar 12% van zijn vloeibaar aardgas uit Rusland, blijkt uit cijfers van IEEFA. Nederland is een van de 5 EU-landen die nog Russisch LNG importeerde. Vanaf 2027 geldt in de Europese Unie een volledig importverbod op Russisch vloeibaar gas vanwege de oorlog in Oekraïne. Bij demonstraties over de komst van noodopvanglocaties was het gisteravond onrustig in Apeldoorn en Den Haag. In Apeldoorn zijn zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Of er in Den Haag arrestaties zijn verricht is niet duidelijk. In Loosdrecht was brand bij een noodopvanglocatie na ongeregeldheden. In Engeland is een man tot 15 jaar cel veroordeeld voor seksueel misbruik van 3 jongens tussen 4 en 14 jaar. Hij probeerde de rechtszaak te ontlopen door voor te wenden dat hij ernstig ziek was. Zijn broer, die hem hielp, kreeg 2 jaar en 9 maanden gevangenisstraf voor belemmering van de rechtsgang. Politieagenten gebruikten vorig jaar vaker geweld dan het jaar daarvoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% tot ruim 25.000. In totaal registreerde de politie 39.000 geweldshandelingen, doordat per incident meerdere agenten betrokken kunnen zijn. Ruim 100 keer werd een waarschuwingsschot gelost. Enkele keren werd gericht geschoten. Dan lokaal nieuws. Zondag 17 mei is om 11:30 in de Kogerkerk in Zuid-Schouwoude een uitvoering van een kantate van Johann Sebastian Bach. Tijdens een ecumenische dienst staat Bach-kantate 44 centraal. De kantate, geschreven in 1725, bevat een opvallende tegenstelling tussen tekst en muziek. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Allboy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminium plafond.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij demonstraties over de komst van noodopvanglocaties was het gisteravond onrustig in Apeldoorn en Den Haag. In Apeldoorn zijn zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Of er in Den Haag arrestaties zijn verricht is niet duidelijk. In Loosdrecht was brand bij een noodopvanglocatie na ongeregeldheden. Nederland haalde in de eerste 3 maanden van dit jaar 12% van zijn vloeibaar aardgas uit Rusland, blijkt uit cijfers van IEEFA. Nederland is een van de 5 EU-landen die nog Russisch LNG importeerde. Vanaf 2027 geldt in de Europese Unie een volledig importverbod op Russisch vloeibaar gas vanwege de oorlog in Oekraïne. Politieagenten gebruikten vorig jaar vaker geweld dan het jaar daarvoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% tot ruim 25.000. In totaal registreerde de politie 39.000 geweldshandelingen, doordat per incident meerdere agenten betrokken kunnen zijn. Ruim 100 keer werd een waarschuwingsschot gelost. Enkele keren werd gericht geschoten. In Engeland is een man tot 15 jaar cel veroordeeld voor seksueel misbruik van 3 jongens tussen 4 en 14 jaar. Hij probeerde de rechtszaak te ontlopen door voor te wenden dat hij ernstig ziek was. Zijn broer, die hem hielp, kreeg 2 jaar en 9 maanden gevangenisstraf voor belemmering van de rechtsgang. Dan lokaal nieuws. Zondag 17 mei is om 11:30 in de Kogerkerk in Zuid-Schouwoude een uitvoering van een kantate van Johann Sebastian Bach. Tijdens een ecumenische dienst staat Bach-kantate 44 centraal. De kantate, geschreven in 1725, bevat een opvallende tegenstelling tussen tekst en muziek. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Maar ook de hits van nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Analysefondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel merken in het eerste kwartaal van dit jaar gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Door lage beleggingsresultaten verwachten onder meer bouw, metaal en techniek en zorg en welzijn dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, maar verlagingen zijn vooralsnog niet nodig. Iran heeft nog toegang tot 30 van zijn 33 raketbases langs de Straat van Hormuz, meldt de New York Times op basis van Amerikaanse inlichtingen. Iran beschikt volgens ingewijden over het grootste deel van zijn raketten en opslagfaciliteiten. De Amerikaanse wapenvoorraden staan onder druk door intensief gebruik tijdens de oorlog. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking, 13 minder dan het jaar ervoor. Gemiddeld waren dat er de afgelopen 5 jaar 93 per jaar. De meeste slachtoffers waren 60 jaar of ouder. Ruim de helft verdronk in open water, zoals sloten of kanalen. Onder jonge kinderen komt verdrinking nauwelijks voor. De Nederlandse handballers spelen deze week in de WK-playoffs tegen Griekenland. De eerste wedstrijd is donderdagavond in Galdiki, de return zondag in Rotterdam. Kai Smits keert terug na blessure, Bart Ravensbergen ontbreekt. Beide duels zijn live te volgen bij de NOS. Plaatsing is belangrijk voor het WK en de Olympische Spelen van 2028. Dan lokaal nieuws. Zondag 17 mei is om 11:30 in de Kogerkerk in Zuid-Schouwoude een uitvoering van een kantate van Johann Sebastian Bach. Tijdens een ecumenische dienst staat Bach-kantate 44 centraal. De kantate, geschreven in 1725, bevat een opvallende tegenstelling tussen tekst en muziek. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hierugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Iran heeft nog toegang tot 30 van zijn 33 raketbases langs de straat van Hormuz, meldt de New York Times op basis van Amerikaanse inlichtingen. Iran beschikt volgens ingewijden over het grootste deel van zijn raketten en opslagfaciliteiten. De Amerikaanse wapenvoorraden staan onder druk door intensief gebruik tijdens de oorlog. Panalysenfondsen die zijn overgestapt op het nieuwe stelsel merken in het eerste kwartaal van dit jaar gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten. Door lage beleggingsresultaten verwachten onder meer bouw, metaal en techniek en zorg en welzijn dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, maar verlagingen zijn vooralsnog niet nodig. De Nederlandse handballers spelen deze week in de WK-playoffs tegen Griekenland. De eerste wedstrijd is donderdagavond in Galdiki, de return zondag in Rotterdam. Kai Smits keert terug na blessure, Bart Ravensbergen ontbreekt. Beide duels zijn live te volgen bij de NOS. Plaatsing is belangrijk voor het WK en de Olympische Spelen van 2028. In Nederland overleden vorig jaar 100 mensen door verdrinking. 13 minder dan het jaar ervoor. Gemiddeld waren dat er de afgelopen 5 jaar 93 per jaar. De meeste slachtoffers waren 60 jaar of ouder. Ruim de helft verdronk in open water, zoals sloten of kanalen. Onder jonge kinderen komt verdrinking nauwelijks voor. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Paarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
6: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Het marineschip ZR Miss Evertsen is vanochtend teruggekeerd op de marinebasis in Den Helder. Na 2 maanden inzet in de Middellandse Zee wegens de oorlog rond Iran. Het schip beschermde daar landen tegen Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. Nederland beslist later of het bijdraagt aan de beveiliging van de Straat van Hormuz. De Nederlandse staat liep vorig jaar 170 miljoen euro mis, doordat 21.000 oud-studenten in het buitenland hun studieschuld niet terugbetaalden. Het kabinet wil nu een bereikbaarheidsplicht en een verlenging van de verjaringstermijn naar 10 jaar invoeren. Ook krijgt Duo meer mogelijkheden om gegevens uit te wisselen met andere landen. Bedrijven vragen vaak onnodige persoonsgegevens van consumenten, wat bij datalekken tot identiteitsfraude kan leiden. Dit jaar liep het aantal meldingen hierover snel op. Bedrijven mogen volgens de wet alleen noodzakelijke gegevens vragen. Toezicht daarop schiet tekort. De overheid werkt aan een app voor veilige identificatie, maar die is nog niet beschikbaar. Coevorden heeft vorig jaar plannen voor de opvang van 14 minderjarige statushouders in de wijk Tuindorp stopgezet, vanwege zorgen over de inzetbaarheid van voldoende politie. Dit gebeurde na dagen van gewelddadige protesten van omwonenden, waarbij brand werd gesticht en bedreigingen werden geuit. De politiecapaciteit was beperkt door andere landelijke inzet. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA. 80's and 90's,
0: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Nederlandse staat liep vorig jaar 170 miljoen euro mis, doordat 21.000 oud-studenten in het buitenland hun studieschuld niet terugbetaalden. Het kabinet wil nu een bereikbaarheidsplicht en een verlenging van de verjaringstermijn naar 10 jaar invoeren. Ook krijgt Duo meer mogelijkheden om gegevens uit te wisselen met andere landen. Het marineschip ZR Miss Evertsen is vanochtend teruggekeerd op de marinebasis in Den Helder, na 2 maanden inzet in de Middellandse Zee wegens de oorlog rond Iran. Het schip beschermde daar landen tegen Iraanse aanvallen op verzoek van Frankrijk. Nederland beslist later of het bijdraagt aan de beveiliging van de Straat van Hormuz. Coevorden heeft vorig jaar plannen voor de opvang van 14 minderjarige statushouders in de wijk Tuindorp stopgezet vanwege zorgen over de inzetbaarheid van voldoende politie. Dit gebeurde na dagen van gewelddadige protesten van omwonenden, waarbij brand werd gesticht en bedreigingen werden geuit. De politiecapaciteit was beperkt door andere landelijke inzet. Bedrijven vragen vaak onnodige persoonsgegevens van consumenten, wat bij datalekken tot identiteitsfraude kan leiden. Dit jaar liep het aantal meldingen hierover snel op. Bedrijven mogen volgens de wet alleen noodzakelijke gegevens vragen. Toezicht daarop schiet tekort. De overheid werkt aan een app voor veilige identificatie, maar die is nog niet beschikbaar. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met

0: Hunter, and this is...
1: RTV Dijk en Maas.
2: RTV Dijk en Maas.
1: Elke dag.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Alle Arnhemse schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, maatschappelijke instellingen en de gemeente adviseren ouders om kinderen zo laat mogelijk een smartphone te geven en toegang tot sociale media tot 16 jaar te verbieden. Sinds begin dit jaar zijn telefoons niet meer toegestaan in klaslokalen van basis, middelbare en speciale scholen in Arnhem. De douane heeft in de afgelopen maand 43 miljoen illegale sigaretten onderschept. Vooral in zeecontainers in de Rotterdamse haven. Minstens 10 mensen zijn aangehouden. De sigaretten zijn herleid tot Aziatische herkomst. In totaal is ruim 17 miljoen euro aan misgelopen accijnzen voorkomen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak verder. De rechtbank heeft geoordeeld dat RTL Nederland en Videoland Edwin de Roy van Zuiderwijn geen inzage vooraf hoeven te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Koningshuis. Zijn belang bij privacy weegt niet zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting van de producenten. Ingrijpen vooraf is alleen mogelijk bij uitzonderlijke omstandigheden. De Amerikaanse oud-basketballer Jason Collins is op 47-jarige leeftijd overleden aan kanker. Collins was de eerste openlijk homoseksuele speler in de NBA. Hij speelde 13 jaar voor onder meer de Houston Rockets en New Jersey Nets. Ook Memphis Grizzlies-speler Brandon Clark is overleden, op 29-jarige leeftijd. De doodsoorzaak wordt onderzocht. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse.security.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De douane heeft in de afgelopen maand 43 miljoen illegale sigaretten onderschept. Vooral in zeecontainers in de Rotterdamse haven. Minstens 10 mensen zijn aangehouden. De sigaretten zijn herleid tot Aziatische herkomst. In totaal is ruim 17 miljoen euro aan misgelopen accijnzen voorkomen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak verder. Alle Arnhemse schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, maatschappelijke instellingen en de gemeente adviseren ouders om kinderen zo laat mogelijk een smartphone te geven en toegang tot sociale media tot 16 jaar te verbieden. Sinds begin dit jaar zijn telefoons niet meer toegestaan in klaslokalen van basis, middelbare en speciale scholen in Arnhem. De Amerikaanse oud-basketballer Jason Collins is op 47-jarige leeftijd overleden aan kanker. Collins was de eerste openlijk homoseksuele speler in de NBA. Hij speelde 13 jaar voor onder meer de Houston Rockets en New Jersey Nets. Ook Memphis Grizzlies-speler Brandon Clark is overleden, op 29-jarige leeftijd. De doodsoorzaak wordt onderzocht. De rechtbank heeft geoordeeld dat RTL Nederland en Videoland Edwin de Roy van Zuiderwijn geen inzage vooraf hoeven te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Koningshuis. Zijn belang bij privacy weegt niet zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting van de producenten. Ingrijpen vooraf is alleen mogelijk bij uitzonderlijke omstandigheden. Het weerbericht. Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Ambtenaren van Financiën waarschuwen dat het kabinet snel moet besluiten over de hypotheekrenteaftrek, omdat vanaf 2031 voor veel Nederlanders het recht op 30 jaar aftrek vervalt. Onbekend is wie dat precies raakt. Er zijn verschillende oplossingsrichtingen voorgesteld. Wat het kabinet doet, is nog niet duidelijk. Datacentrum Norfi in Almere heeft vanochtend een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Klanten zijn geïnformeerd en kunnen hun ICT-systemen weer opstarten. Vorige week donderdag veroorzaakte een brand uitval van websites en diensten. Norfi onderzoekt aansluiting op het stroomnet. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het onderzoek loopt nog. Safaripark Beekse Bergen is vrijdag tot vroeg in de middag gesloten geweest omdat een cheetah ontsnapt was uit zijn verblijf. Het dier bevond zich in een bosgebied op het terrein en is rond 1 uur 's middags gevangen en teruggebracht. Bezoekers en personeel zijn volgens het park niet in gevaar geweest. Hoe de ontsnapping kon gebeuren is onbekend. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de minimumleeftijd voor sekswerk te verhogen van 18 naar 21 jaar. Gemeenten bepalen nu nog de leeftijdsgrens, maar het kabinet wil dit landelijk regelen. Ook onderzoekt de minister van Justitie en Veiligheid juridische mogelijkheden voor een landelijk pooierverbod. Het plan bestaat sinds 2009.
2: Het weerbericht.
1: Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen. De specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Datacentrum Norfi in Almere heeft vanochtend een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Klanten zijn geïnformeerd en kunnen hun ICT-systemen weer opstarten. Vorige week donderdag veroorzaakte een brand uitval van websites en diensten. Norfi onderzoekt aansluiting op het stroomnet. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het onderzoek loopt nog. Ambtenaren van Financiën waarschuwen dat het kabinet snel moet besluiten over de hypotheekrenteaftrek, omdat vanaf 2031 voor veel Nederlanders het recht op 30 jaar aftrek vervalt. Onbekend is wie dat precies raakt. Er zijn verschillende oplossingsrichtingen voorgesteld. Wat het kabinet doet, is nog niet duidelijk. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de minimumleeftijd voor sekswerk te verhogen van 18 naar 21 jaar. Gemeenten bepalen nu nog de leeftijdsgrens, maar het kabinet wil dit landelijk regelen. Ook onderzoekt de minister van Justitie en Veiligheid juridische mogelijkheden voor een landelijk pooierverbod. Het plan bestaat sinds 2009. Safaripark Beekse Bergen is vrijdag tot vroeg in de middag gesloten geweest omdat een cheetah ontsnapt was uit zijn verblijf. Het dier bevond zich in een bosgebied op het terrein en is rond 1 uur 's middags gevangen en teruggebracht. Bezoekers en personeel zijn volgens het park niet in gevaar geweest. Hoe de ontsnapping kon gebeuren is onbekend.
2: Het weerbericht.
1: Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Online bank Bunk heeft een bankvergunning aangevraagd in Mexico en wil daar betaal- en spaarrekeningen in meerdere valuta aanbieden. In de Verenigde Staten loopt sinds begin dit jaar een nieuwe vergunningaanvraag. Bunk heeft wereldwijd ruim 20 miljoen klanten en maakt sinds 2022 winst. Over 2025 zijn nog geen resultaten bekendgemaakt. Het detentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida sluit in juni. De gevangenis voor migranten werd vorig jaar geopend en huisvest nu 1400 mensen. Sluiting volgt door hoge kosten en lage effectiviteit. Gedetineerden worden overgeplaatst. Bestemming is onbekend. De locatie wordt weer vliegveld. Er lopen rechtszaken vanwege omstandigheden en ligging in beschermde natuur. De rechter in Bremen oordeelt dat de verpakking van Milka Alpenmelk misleidend is, omdat de reep van 100 naar 90 gram ging zonder aanpassing van de wikkel. Mondelez mag het aangepaste product niet zo verkopen. De uitspraak volgt na klachten over krimpflatie en is nog niet definitief omdat beroep mogelijk is. Twijfelgevallen voor het Nederlands elftal krijgen tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei de kans zich te laten zien. Bondscoach Koeman maakt op 27 mei zijn definitieve WK-selectie bekend. De selectie verzamelt zich op 30 mei en vertrekt op 4 juni naar de Verenigde Staten. Oefenwedstrijden volgen op 3 en 8 juni. Dan lokaal nieuws. Op 22 en 23 mei 2026 vindt het Power Valley Truck en Tractor Pooling evenement plaats in recreatiegebied Geestmerambacht. Het is de enige officiële NTTO-wedstrijd in Noord-Holland en geldt als kwalificatie voor het Nederlands kampioenschap. Deelnemers strijden in diverse klassen om prijzen en punten.
2: Het weerbericht.
1: Talrijke buien met kans op hagel, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Tussen 10 en 13 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
0: Het station met de beste

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Het detentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida sluit in juni. De gevangenis voor migranten werd vorig jaar geopend en huisvest nu 1400 mensen. Sluiting volgt door hoge kosten en lage effectiviteit. Gedetineerden worden overgeplaatst. Bestemming is onbekend. De locatie wordt weer vliegveld. Er lopen rechtszaken vanwege omstandigheden en ligging in beschermde natuur. Online bank Bunk heeft een bankvergunning aangevraagd in Mexico en wil daar betaal- en spaarrekeningen in meerdere valuta aanbieden. In de Verenigde Staten loopt sinds begin dit jaar een nieuwe vergunningaanvraag. Bunk heeft wereldwijd ruim 20 miljoen klanten en maakt sinds 2022 winst. Over 2025 zijn nog geen resultaten bekendgemaakt. Twijfelgevallen voor het Nederlands elftal krijgen tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei de kans zich te laten zien. Bondscoach Koeman maakt op 27 mei zijn definitieve WK-selectie bekend. De selectie verzamelt zich op 30 mei en vertrekt op 4 juni naar de Verenigde Staten. Oefenwedstrijden volgen op 3 en 8 juni. De rechter in Bremen oordeelt dat de verpakking van Milka Alpenmelk misleidend is, omdat de reep van 100 naar 90 gram ging zonder aanpassing van de wikkel. Mondelez mag het aangepaste product niet zo verkopen. De uitspraak volgt na klachten over krimpflatie en is nog niet definitief omdat beroep mogelijk is. Dan lokaal nieuws. Op 22 en 23 mei 2026 vindt in het Geestmeer Ambacht het truck- en tractorpoeling-evenement Power Valley plaats. Het is de enige officiële NTTO-wedstrijd in Noord-Holland en telt mee voor het Nederlands kampioenschap. De wedstrijden beginnen op vrijdagavond om 6:30 en zaterdagmiddag om 2:30.
2: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: President Trump is aangekomen in Peking voor een kort staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting is de eerste sinds 2017. De voorbereiding vanuit de VS verliep moeizamer door de oorlog met Iran. De leiders spreken donderdagochtend en vrijdag en er staat een staatsbanket op het programma. Een grote wapendeal met Taiwan speelt op de achtergrond. De gemeente Weidemeren heeft tot en met zaterdag een noodverordening ingesteld rond de opvanglocatie voor asielzoekers in Loosdrecht. Het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Samenscholing is verboden en gezichtsbedekking niet toegestaan. De politie mag preventief fouilleren en controleert alle voertuigen. Gisteren vonden er ongeregeldheden plaats en werden 3 mensen opgepakt. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet grootschalig onderzoek naar aandoeningen als long-covid en Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Het huidige kabinet heeft daar geen concrete plannen voor en investeert niet extra in onderzoek of expertisecentra. De Gezondheidsraad waarschuwt dat de reguliere zorg mogelijk onvoldoende is toegerust om grote aantallen patiënten te behandelen. Op de snelwegen stond vanmiddag rond 5:30 1046 kilometer file, verspreid over ruim 200 files. Het hemelvaartweekend en het frisse weer leiden tot meer verkeer. Volgens de ANWB gaat het om de drukste spits van dit jaar. In januari lag de vorige piek op 1020 kilometer. Na de piek nam de drukte af.
3: Dan lokaal nieuws.
1: Op 22 en 23 mei 2026 vindt in het Geestmeer Ambacht het truck- en tractorpoeling-evenement Power Valley plaats. Het is de enige officiële NTTO-wedstrijd in Noord-Holland en telt mee voor het Nederlands kampioenschap. De wedstrijden beginnen op vrijdagavond om 6:30 en zaterdagmiddag om 2:30.
4: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste...

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De gemeente Weidemeren heeft tot en met zaterdag een noodverordening ingesteld rond de opvanglocatie voor asielzoekers in Loosdrecht. Het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Samenscholing is verboden en gezichtsbedekking niet toegestaan. De politie mag preventief fouilleren en controleert alle voertuigen. Gisteren vonden er ongeregeldheden plaats en werden 3 mensen opgepakt. President Trump is aangekomen in Peking voor een kort staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting is de eerste sinds 2017. De voorbereiding vanuit de VS verliep moeizamer door de oorlog met Iran. De leiders spreken donderdagochtend en vrijdag en er staat een staatsmanket op het programma. Een grote wapendeal met Taiwan speelt op de achtergrond. Op de snelwegen stond vanmiddag rond 5:30 1046 kilometer file, verspreid over ruim 200 files. Het hemelvaartweekend en het frisse weer leiden tot meer verkeer. Volgens de ANWB gaat het om de drukste spits van dit jaar. In januari lag de vorige piek op 1020 kilometer. Na de piek nam de drukte af. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet grootschalig onderzoek naar aandoeningen als long-covid en Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Het huidige kabinet heeft daar geen concrete plannen voor en investeert niet extra in onderzoek of expertisecentra. De Gezondheidsraad waarschuwt dat de reguliere zorg mogelijk onvoldoende is toegerust om grote aantallen patiënten te behandelen. Dan lokaal nieuws. Het timmerdorp van Vereniging Kleine Kikkers keert deze zomer terug naar Zuid-Scharwoude. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen van 7 tot en met 10 juli bouwen aan een dorp met als thema onderwaterwereld. De organisatie zoekt nog vrijwilligers en houtmateriaal voor het evenement. Het weerbericht. De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek van toen en nu.
4: Welkom bij Ellen Rocks met Ellen van Zandvoort.

Je bent weer afgestemd op een nieuwe aflevering van Ellen Rocks. Welkom allemaal, leuk dat je luistert. Geopend met de Golden Earring. En we hebben het thema voor vandaag gekoppeld aan allemaal Nederlandse bands die rockmuziek hebben gemaakt. En daar is deze natuurlijk de meest bekende van, of de langstlopende ook wel geweest. 60 jaar hebben ze achtereen opgetreden. En ja, dit Long Blonde Animal, dat kwam uit 1980. En dat is geschreven door Barry Hay en George Kooijmans. Dat is een duo dat heel veel hits heeft geschreven in deze samenstelling van deze band. En het kwam uit op het album dat heette Prisoner of the Night. Nederlandse rockband NL Rock. We gaan door met een andere legende. Dat is Herman Brood. En hij heeft het over zaterdagavond. Saturday Night.

De excentrieke Herman Brood met zijn begeleidingsband The Wild Romance. En dat was, dat waren natuurlijk zijn begeleidende instrumenten en artiesten. Muzikanten moet ik zeggen. Danny Lademacher op gitaar. Fred van Kampen op de basgitaar. Kees Meerman op de drums. Dat was eigenlijk de bezetting wel. Zo'n beetje in de samenstelling. En de twee dames van de backing vocals waren de Bombita's. Dat was Monica Chenna-Kui en Didi, oftewel Anna Dekker. Dat ken je misschien wel, want die heeft ook nog wel wat popmuziek en wat discoplaatjes gemaakt onder de naam Didi. Ja, mooie muziek. We gaan naar de volgende artiest op de playlist. Die is van Rainbow Train, Heaven on Earth.

mooie plaat is dit. Uit 1979 komt dit. En Polle Eduard is een Nederlandse zanger, maar hij is ook muzikant en tekstschrijver en ook componist. Grappig is dat Peter Koelewijn, dat is natuurlijk ook een hele grote bekende artiest geweest. Die heeft dit nummer geproduceerd. Jan Rietman, een bekende pianist, ken je misschien ook wel. Die zat achter de toetsen, dus achter de piano. En Harry van Hoof, dat is een hele bekende Nederlandse dirigent. En die heeft het achtergrondorkest op deze plaat geleid als dirigent. Dat zijn toch wel weer hele mooie samenwerkingselementen die zo'n plaat dan ook weer de nodige charme geven. We gaan naar de volgende. Dat is een band die scrollen we eventjes 10 jaar verder in de tijd. Want dan is het inmiddels 1989. En dan is de band Tambourine met zangeres Saskia van Oerle. Die hebben een hit en die heet High Under the Moon.

Ja, je zou niet 1, 2, 3 weten welke band dit is, denk ik. Want ik was ook even stupefied. Oftewel, ja, eigenlijk heel verbaasd. Dit is de band zonder naam, oftewel BZN. In de tijd voordat ze de Paling Sound hadden overgenomen. En toen maakten ze gewoon best stevige rockmuziek. En ze zijn opgericht in 1966 natuurlijk al. En ja, ze waren niet zo succesvol met die stevige rock. Dus toen gingen ze een ander genre uitproberen. En dat werd de Paling Sound. Dit was een plaatje Rock'n'Roll Woman. Ja, daar kan ik mijn eigen naam natuurlijk onderschrijven. Ellen van Zandvoort. En het is een muziek die je niet veel hoort. Dus vandaar dat hij op deze playlist terecht is gekomen. Het geldt ook voor de volgende band, Solution. Dat is ook een band die eigenlijk ondergewaardeerd is, zou je kunnen zeggen. En dit is een nummer dat heet Downhearted. MUZIEK

kent hem misschien in de versie van de Amerikaanse, nee, de Australische rockband moet ik zeggen, Australian Crawl. Want dit Downhearted is in 1980 door die band op de plaat gezet. Maar Solution brengt het uit in 82. Je zou kunnen zeggen het is een cover. En het maakt niet uit, want het is gewoon een hartstikke leuk liedje. De volgende band is Champagne. Dat is eigenlijk een beetje een popnummer, maar ik vind het wel leuk als rock'n'roll star in deze NL Rockshow.

kwam uit in 1977, dit nummer. Dat is ook alweer een hele tijd geleden. Eigenlijk is de band opgericht in 76. Dus dat kwam eigenlijk snel nadat ze zich hadden samengevormd. Uit de Rotterdamse muziekwereld komen ze. En ze werden, het liedje werd gemaakt en geschreven door Martin Duizer als producer. En Wally Tax, dat was de tekstschrijver. En de bandleden van Champagne noemden hem Wally Text. Dat is ook wel weer grappig. Dat is natuurlijk een Belgische zanger. En alhoewel, het is een Nederlandse zanger, zie ik hier net. Ik dacht altijd dat Wally Tax een Belg was. Nou, heb ik weer wat geleerd voor vandaag. We gaan naar de volgende plaat. En die is van De Dijk. Dat is natuurlijk die andere grote rockband uit Nederland. Die vooral Nederlandstalige muziek bracht. We zijn geopend natuurlijk met de Golden Earring. Maar dat Nederlandse stuk mag ook niet ontbreken. Bij deze stand

De Amsterdamse rockband De Dijk werd opgericht in 1981 en vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk. In die tijd natuurlijk een berucht gebied, want er was altijd veel crimineel geweld en drugs. En afgekort natuurlijk De Dijk. In 1997 brengen zij hun inmiddels 9e studioalbum uit. En dat is de gelijknamige titel van het liedje. De Stand van de Maan was het. Ja, dat is mooie muziek. En ook muziek die je niet vaak hoort, omdat het een albumtrack is. We gaan naar de volgende band. Dat is de T-Set. En het is een band die ook wel weer lang bestaat. Ze zijn al opgericht in 1969. Eigenlijk eind jaren 60 zo'n beetje. Hans van Eyck was een hele bekende componist. Die ken je misschien, want die maakte veel muziek voor artiesten. En hij schreef dus ook muziek voor deze band, de T-Set. En dat leverde hen in 1970 een nummer 1 hit op in december. She Likes Weed.

met Partner en het jaartal is 1977. Ab van Goor is de zanger en de drummer van de band, schreef dit nummer. En het is vooral ook wel geïnspireerd door Supertramp's Dreamer. Daar lijkt het een klein beetje op als je zo luistert. En ze hebben het over de Limburgse Keutenberg. Dat hebben ze dan een beetje verbasterd tot Cayuta Hill, want het moet natuurlijk een beetje internationaal klinken. En deze plaat die is in 1978 de 23e positie in de Nederlandse top 40. Uiteindelijk heeft hij dat bereikt. En ja, het was de enige plaat die van deze band in de top 40 kwam, want de rest bleef in de tipparade hangen. Het is natuurlijk altijd wel heel jammer dat je dan nooit doorbreekt met nummers die je graag populair wilt maken. Maar ja, daar doen we niks aan. En daarom draaien wij natuurlijk heel veel muziek. We gaan naar de volgende artiest. Dat is Frank Boeijengroep met Do It.

Frank Boeien groep kwam voort uit het duo Frank Boeien en Wout Pennings. Dat was een gitarist. In 1977 zijn die begonnen en ze hebben in eigen beheer een album uitgebracht. Dat is best een kostbare zaak om dat helemaal zelf te dragen. Dat album heette Frank Boeien en Woutje Pennings. En later werd het album met 4 nieuwe nummers opnieuw uitgegeven bij de platenmaatschappij CNR. Onder productie van Rob de Nijs. En dat is het begin geweest van een doorbraak, denk ik, van de Frank Boeien groep. In 1984 brengen ze het album Contact uit. En van dat album was dit Doe Iets. We gaan naar de volgende. Dat is natuurlijk Earth and Fire. Is ontdekt door The Golden Earring, door George Kooijmans. En zij hebben zelf ook heel veel hits gemaakt. What a difference does it make?

hitsingle voor deze band. In 1976 geproduceerd door Jaap Eggermond, bekende producent. En geschreven door Chris Koorts, een van de bandleden natuurlijk, samen met Hans Zieg. En het is een albumtrack, althans je vindt dit nummer alleen op het verzamelalbum, dat wilde ik zeggen. The Story of Earth and Fire, want het is niet op een ander album verschenen. Dat is ook wel weer wonderlijk, want meestal komt die muziek toch van een album en brengen ze daar een single van uit. Maar daar vind je dus niet dat What a Difference Does It Make. We gaan naar Bolland & Bolland. Dat is natuurlijk een ander producentenduo die ook voor heel veel andere bands producer zijn geweest. Maar ze maken zelf ook muziek, de twee broers. Spaceman.

het geboortekaartje van de broers Rob en Ferdy Bolland staat niet Nederland, maar Zuid-Afrika. Ze zijn geboren in Port Elizabeth en ze zijn in 1966 met hun ouders naar Den Haag gekomen. Speelden natuurlijk eerst in jeugdbandjes en zijn daarna heel beroemd geworden als componistenduo. Zo kwamen ook Ruud en Riem de Wolf vanuit Nederlands-Indië naar Nederland met hun ouders in 1949. En die hebben als schoolbandjes op schoolfeesten ook gespeeld onder verschillende namen, kleine bandjes. En ze braken toen uiteindelijk door, begonnen echt een eigen band ook. En die heette de Blue Diamonds. En het woord blue hebben ze gekozen omdat dat eigenlijk verwijst naar een scheldwoord in die tijd van mensen die uit de koloniale tijd naar Nederland kwamen. Die werden blauwe genoemd door vooral zeelui en andere mensen die ja, zeiden dat tegen de mensen die uit Nederlands-Indië kwamen. Dus ze hebben dat toch maar gekoppeld aan hun eigen naam. Hebben een succesvolle carrière gemaakt. En dit is Ramona.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op de snelwegen stond vanmiddag rond 5:30 1046 kilometer file, verspreid over ruim 200 files. Het hemelvaartweekend en het frisse weer leidden tot meer verkeer. Volgens de ANWB gaat het om de drukste spits van dit jaar. In januari lag de vorige piek op 1020 kilometer. Na de piek nam de drukte af. De Gezondheidsraad adviseert het kabinet grootschalig onderzoek naar aandoeningen als long-covid en Q-koortsvermoeidheidssyndroom. Het huidige kabinet heeft daar geen concrete plannen voor en investeert niet extra in onderzoek of expertisecentra. De Gezondheidsraad waarschuwt dat de reguliere zorg mogelijk onvoldoende is toegerust om grote aantallen patiënten te behandelen. De gemeente Weidemeren heeft tot en met zaterdag een noodverordening ingesteld rond de opvanglocatie voor asielzoekers in Loosdrecht. Het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Samenscholing is verboden en gezichtsbedekking niet toegestaan. De politie mag preventief fouilleren en controleert alle voertuigen. Gisteren vonden er ongeregeldheden plaats en werden 3 mensen opgepakt. President Trump is aangekomen in Peking voor een kort staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting is de eerste sinds 2017. De voorbereiding vanuit de VS verliep moeizamer door de oorlog met Iran. De leiders spreken donderdagochtend en vrijdag en er staat een staatsbanket op het programma. Een grote wapendeal met Taiwan speelt op de achtergrond. Dan lokaal nieuws. Het timmerdorp van vereniging Kleine Kikkers keert deze zomer terug naar Zuid-Schouwoude. Kinderen van 6 tot en met 12 jaar kunnen van 7 tot en met 10 juli bouwen aan een dorp met als thema onderwaterwereld. De organisatie zoekt nog vrijwilligers en houtmateriaal voor het evenement.
2: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek van toen en nu.
3: RTV Dijk en Waard.
4: Welkom bij Ellen Rocks met Ellen van Zandvoort.

Welkom terug in uur 2 van Ellen Rocks met een playlist gemaakt op basis van allemaal Nederlandse rockartiesten en Nederlandse muzici. Op 23 januari 1982 kwam een van de beste Nederlandse producties van dat jaar binnen in de nationale hitparade. Deze plaat, Tower met See You Tonight. En Tower was natuurlijk een band uit Den Haag met Marianne Pijnakker als zangeres en speelde ook tamboerijn. Cor van der Hoogt was de gitarist en deed ook zang. En Ton Hogeboom drum en Ben Petersen de basgitaar. En dan hadden we nog Henk van Loon als toetsenist. En ja, dit is hele mooie muziek. Het lijkt een beetje op Electric Light Orchestra, maar dan wel met een zangeres. En Marianne Pijnakker werd ook wel vergeleken met de Britse zangeres Kim Wilde. Nou, dat heeft er ook wel iets van weg. We staan stil bij mensen die ook heel veel hebben betekend in de muziek. Bijvoorbeeld Rob de Nijs. Hij heeft een carrière van ruim 50 jaar muziek gemaakt en was een inspiratiebron en voorbeeld voor vele jonge artiesten. Werkte ook samen met tekstschrijvers zoals Belinda Muldijk, die ook dit nummer schreef. Uit 1980, kwam uit in 81. Hou me vast.

Met een mooi staand einde is dit een grote hit geweest van Rob de Nijs. Je komt hem niet vaak tegen in een rockshow. Het is ook niet echt hardcore rockmuziek. Maar ik vond wel dat hij een plekje verdiende op de Nederlandse lijst met artiesten voor vandaag. Een dame die daar ook zeker op thuis hoort is Patricia Pai. Die heeft natuurlijk haar carrière is gestart in de jaren 60 met vooral Nederlandstalige muziek. En in 1970 brengt ze een single uit die geschreven is door George Kooijmans. Dat is natuurlijk de gitarist van The Golden Earring. Het werd ook geproduceerd door Freddie Haaien. Dat is de producer natuurlijk ook van The Golden Earring. En ook de ontdekker van The Golden Earring trouwens. En The Golden Earring speelt ook mee op deze plaat. Het werd een tipparadeplaatje. Tell me you're never gonna leave me.

0: Nice. Dit zijn de Nits met Adieu, Sweet Bahnhof. Bahnhof is natuurlijk een Duits woord voor station. En het is een lied dat in driekwartsmaat is geschreven. Dat heb je misschien gehoord als je het net hebt beluisterd. Het is een wals. En wat ik ook leuk vind is dat er een accordeon in zit. Die zitten niet vaak meer in platen. Dat was vooral in de jaren 50 een populair instrument. En ja, ik vind het leuk dat het in dit nummer een plek heeft gekregen. Het is geschreven door Henk Hofstede. Dat is een van de oprichters van de Nits. Natuurlijk ook de liedzanger. En de Nits waren in die tijd regelmatig te zien bij concerten in Parijs. Zo stonden ze bijvoorbeeld in het voorprogramma van Marianne Faithfull. En ook Joe Jackson, daar hadden ze het voorprogramma van. En ja, dat maakte dat Henk als zanger van de band regelmatig moest afreizen naar Parijs. En dat deed hij dan per trein. Dus hij beschrijft in dit nummer eigenlijk zijn treinreis die langs vanuit Amsterdam Centraal natuurlijk naar Gare du Nord ging en dan langs Brussel en allerlei dingen die hij onderweg tegenkwam. Zo is dat natuurlijk dat artiesten vaak muziek schrijven over iets wat ze zelf hebben meegemaakt. We gaan naar de volgende en dat is ook een artiest die heel veel betekend heeft ook voor andere artiesten, want hij was ook producer en in 1972 heeft hij een album gemaakt. En van dat album heeft hij eigenlijk meteen een knaller van de hit. Hij stond eigenlijk toen nog gewoon in de viswinkel van zijn ouders. En ook op de markt met vis in Eindhoven. Hij hoorde daar muziek van Chuck Berry en Little Richard. En dacht, ja, ik kan zelf eigenlijk ook wel een rock'n'roll plaatje maken. Peter Koelewijn, kom van dat dak af.
1: Hey! Hey!

plaatje. Wat leuk is om te vermelden is dat Harry van Hoofd, die was natuurlijk ook al in het eerste uur, kwam die langs. Dat is een Nederlandse dirigent, componist en arrangeur van muziek. Die speelde de piano in dit nummer. Dat is ook wel leuk, want hij doet eigenlijk, heeft natuurlijk vooral klassieke muziek. Als hij dirigent is van een groot orkest, dan, dan dirigeer je eigenlijk klassieke muziek. En hier was hij in een rocknummer te horen achter de piano. Dat is leuk om te vermelden. Peter en zijn Rockets, zo heette het bandje zo. We gaan naar een andere band, ook uit Nederland. En dat werd een bekend nummer in de zomer van 1982. Want daar had je natuurlijk het programma De Avondspits. Daar luisterde ik ook altijd trouw naar natuurlijk. DJ Frits Spits was daar natuurlijk altijd te horen. Maar hij had ook een vaste invaller. En dat was ook de producer van het programma, Tom Blomberg. En in de zomer van het jaar werd dit nummer heel veel gedraaid op Radio 3. Rosalyn van Vitesse.

naar muziek uit mijn jeugd. En zeker muziek ook die ik destijds op een cassettebandje had opgenomen van de radio. Dat deed ik veelvuldig. Daar stond deze ook tussen. High Time He Went van de Haagse band René. Met zangeres Anja Eksterkater. En als peuter zong zij al nummers mee die op de radio voorbij kwamen. En tegen de tijd dat ze 12 jaar oud was, dacht ze dat ze totaal niet kon zingen. Omdat ze vond zelf dat ze een stem had die niet om aan te horen was. Gelukkig bleek dat later allemaal heel erg mee te vallen. Want zij sloot zich aan bij deze band René. En die droeg natuurlijk ook haar artiestennaam werd dat. En dit werd een hit voor haar en de band in de Nederlandse top 40 in het jaar 1982. En het haalde de 8e plek in die hitlijst. We gaan weer verder met een andere band en dat is Diesel. Dat is natuurlijk een bekend die ook internationaal doorgebroken is met dit nummer, Sausalito Summer Night.

natuurlijk de oud-drummer van de band Kajak. En de liedzanger Rob Funderink. Ze hadden hits, onder andere deze natuurlijk. Dat werd hun internationale doorbraak. Maar je kent ze ook met de nummers Going Back to China en Down in the Silver Mine. Die waren in de Nederlandse hitparades regelmatig te horen. Mooie muziek. En we gaan natuurlijk nog eventjes verder. Want er zijn ook platen die hoor je niet zo vaak. Zoals de volgende plaat. Die is van de band Cashmere. En dat is een band die is opgericht door Peter Hollestella. En hij is de broer van zangeres Connie van den Bos. En hij zingt samen met Jodie Piper. En dat was een hele bekende zangeres. En natuurlijk ook deed ze heel veel achtergrondzang. En dit komt uit ook in 1979. Love's What I Want.

de band Cashmere. En we gaan door met een andere band uit Limburg, de Janse Baggeband. Want die heeft Nederlandse tekst geschreven op het nummer van de Spencer Davis Group. En dat nummer heet Give Me Some Loving. Maar in de versie van de Janse Baggeband is het solliciteren.

leuk. En ook dit nummer, dat trok de aandacht van Frits Pits. Hij was natuurlijk ook gewoon, had een echte neus voor nieuwe platen. En die draaide hij dan in zijn programma De Avondspits. En dat was in 1983. Het werd een hit en kwam ook in de Nederlandse top 40. En er volgden ook diverse tv-optredens, onder andere bij Los Vast. Je kon ze ook zien bij Top Op en bij Nederland Muziekland. Volgende op de playlist is Jack de Nijs. Die heeft helemaal niets te maken met Rob de Nijs. Want zijn artiestennaam is Jack Jersey. Hij is geboren in Chimahi op West-Java. En is in Nederland natuurlijk naar Nederland gegaan met zijn ouders. En heeft heel veel muziek gemaakt. Hij was eigenlijk producent en ook tekstschrijver. Dus onder andere bijvoorbeeld voor de Shorts heeft hij Comment ça va geschreven. Dat was een liedje wat ook in de Nederlandse top 40 kwam. En zelf was hij natuurlijk ook bekend geworden omdat hij als vertolker van de muziek van Elvis Presley ook optrad. Dat doet hij vandaag ook. Papa was a poor man.

gaan terug naar de jaren 60, want Linda van Dijk is een hele bekende actrice. Ze was de dochter van acteur Leo de Hartog en haar moeder is Teddy Schaank. Die ken je natuurlijk als Cornelia Bromsnor in de legendarische serie, jeugdserie Zwiebertje. En Linda heeft de naam gekregen van haar stiefvader Co van Dijk, ook een kei van een acteur in de jaren 70 met name. En in de jaren 60 was ze zangeres van de band Bo en de Bobo's. Ze zijn hier vandaag met Stan Gunn.

0: West.
1: Van Bo en de Bobo's gaan we naar Full House. Dat was een Nederlandse popgroep uit de jaren 70, bekend van de hit Standing on the Inside. Dat is trouwens een origineel van Neil Sedaka, want dat komt van het album van Neil, The Tralala Days Are Over. En het is een gelegenheidsformatie, dit Full House, bedacht door Ron Brandsteder. Bestond onder andere uit Frank Kramer, die ken je waarschijnlijk als sportcommentator. En je hoort ook in de achtergrondzang José Hubé. Die was natuurlijk later zangeres van de band Luf. Standing on the Inside.

Ja, deze plaat heb ik voor het eerst gehoord in de plugcyclus van Radio Horizon. Je hoorde de jingle al aan het begin van dit nummer. Met dank aan Menno Knol natuurlijk. En deze plaat is steunplaat ook geweest in de avondspits. En ja, op Radio Horizon in het programma van Tim van Duin hoorde ik dit nummer terug. En ik dacht, oh ja, dat is fantastische muziek. Dit is Powerplay, een Nederlandse rockband. En ik vind dit echt hele leuke muziek om te draaien. Dus die mocht natuurlijk niet ontbreken op de lijst voor vandaag. Ja, we zijn aan het einde gekomen van de show. En dat is tijd voor de laatste plaat. Die is van de Amazing Stroopwafels. Lonesome Cowboy. Graag tot een andere Ellen Rocks. Dag!

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten. President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de senaat is sindsdien aangescherpt. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen. Dan lokaal nieuws. Langs de Schermerhornerweg in Noordweemster is een gedenkplek ingericht voor de 29-jarige Quincy uit Edam, die zaterdag omkwam bij een motorongeluk. Nabestaanden legden bloemen, flessen drank en een motorhelm neer op de plek van het ongeval. De motorrijder verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn motor en overleed ter plaatse.
2: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten. President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de Senaat is sindsdien aangescherpt. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen. Dan lokaal nieuws. Langs de Schermerhornerweg in Noordweemster is een gedenkplek ingericht voor de 29-jarige Quincy uit Edam, die zaterdag omkwam bij een motorongeluk. Nabestaanden legden bloemen, flessen drank en een motorhelm neer op de plek van het ongeval. De motorrijder verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn motor en overleed ter plaatse.
2: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten. President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de senaat is sindsdien aangescherpt. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen. Dan lokaal nieuws. Langs de Schermerhornerweg in Noordweemster is een gedenkplek ingericht voor de 29-jarige Quincy uit Edam, die zaterdag omkwam bij een motorongeluk. Nabestaanden legden bloemen, flessen drank en een motorhelm neer op de plek van het ongeval. De motorrijder verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn motor en overleed ter plaatse.
2: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten. President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de senaat is sindsdien aangescherpt. Met grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen. Dan lokaal nieuws. Langs de Schermerhornerweg in Noordweemster is een gedenkplek ingericht voor de 29-jarige Quincy uit Edam, die zaterdag omkwam bij een motorongeluk. Nabestaanden legden bloemen, flessen drank en een motorhelm neer op de plek van het ongeval. De motorrijder verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn motor en overleed ter plaatse.
2: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De provincie Overijssel wil komend jaar de motorrijtuigenbelasting stapsgewijs verhogen via de provinciale opcenten van 82,2% naar 91% in 2030. Gemiddeld betaalt een autobezitter jaarlijks enkele tientallen euro's extra. Provinciale staten nemen op maandag 1 juli een besluit over het voorstel en over extra financiering voor lopende projecten. President Trump is woensdag aangekomen in Peking voor een staatsbezoek aan president Xi. De ontmoeting, uitgesteld door de oorlog tussen Amerika en Iran, is het eerste Amerikaanse staatsbezoek aan China sinds 2017. Donderdag en vrijdag spreken Trump en Xi elkaar. Inzet zijn onder meer handel en de Amerikaanse wapenlevering aan Taiwan. In het Filipijnse senaatsgebouw zijn schoten gehoord, voorafgaand aan het verhoor van senator en oud-politiechef De La Rosa. Het internationaal strafhof gaf begin deze week een arrestatiebevel tegen hem uit vanwege zijn rol in de antidrugsaanpak van voormalig president Duterte. Bij het incident raakte niemand gewond. De beveiliging van de Senaat is sindsdien aangescherpt. Met grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn woensdag zeker 6 mensen omgekomen en raakten 37 mensen gewond. Volgens Oekraïne werden onder meer woonwijken, industrie en spoorlijnen geraakt. Polen stuurde straaljagers de lucht in na aanvallen nabij de NAVO-grens. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Russische olieraffinaderijen. Dinsdag vielen 9 doden bij eerdere aanvallen. Dan lokaal nieuws. Langs de Schermerhornerweg in Noordweemster is een gedenkplek ingericht voor de 29-jarige Quincy uit Edam, die zaterdag omkwam bij een motorongeluk. Nabestaanden legden bloemen, flessen drank en een motorhelm neer op de plek van het ongeval. De motorrijder verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn motor en overleed ter plaatse.
2: Het weerbericht.
1: De buien houden aan en het koelt af naar 5 tot 8 graden. Ook donderdag vallen er buien en is het fris met zo'n 12 graden.